0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 7 2 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Het gaat onder meer om het spoorviaduct bij Amersfoort en de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. Bij de Braziliaanse presidentsverkiezingen is een tweede ronde nodig, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid behaalde. De radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro kreeg ruim 47% van de stemmen, terwijl zittend president Lula op ruim 44% bleef steken. Op 25 oktober volgt de beslissende stemronde. En vanwege de aanhoudende onrust rond scholierenprotesten blijven in Frankrijk vandaag zo'n 500 scholen dicht. Tienduizenden scholieren, studenten en docenten protesteren tegen achterstallig onderhoud, lerarentekorten en te grote klassen. Volgens de Franse krant Le Monde zijn meer dan 5000 mensen gearresteerd, van wie 85% minderjarig is. Het weer nog, de ochtendspits kan hier en daar wat last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Daarna wordt het weer een prachtige herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden vandaag.
3: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Dit is Fahon Hindustani Radio.

0: adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. Rob Mos, de man uit het Achterhoekse Montferland die vorige maand de touringcar bestuurde die in Zwitserland verongelukte, heeft voor het eerst van zich laten horen. Op Instagram vertelt hij dat hij samen met zijn vrouw is teruggekeerd naar de plek van het drama. Bij het ernstige ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen ruim 3 weken geleden 5 mensen om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Mos sluit zijn bericht emotioneel af. Hij wenst niets liever dan dat hij de tijd kon terugdraaien. En schoolboeken worden elk jaar duurder en daarom trekt toezichthouder ACM aan de bel. De markt is in handen van slechts 3 grote uitgevers en omdat scholen zelden van lesmethode wisselen, kunnen zij de prijzen moeiteloos blijven opschroeven. Daarnaast maken de uitgevers extra winst via koppelverkoop. Scholen en leerlingen worden daardoor verplicht om en het papieren boek en de digitale versie af te nemen. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden.
3: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

फरमा दी है मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी की आचल सजनी आपको ले चले और नदिया के पार। Gewoon jezelf, ja. Ja, gewoon jezelf. Soms hoef je niets te veranderen om mooi te zijn. We zijn van natuur perfect en mooi. Niet je leeftijd, niet je gezicht, niet de kleine lijntjes die vertellen waar je bent geweest. Er zit schoonheid in jezelf. Durven aankijken en denken. Dit ben ik. Ja, dit ben ik. Met alles wat het leven heeft gegeven, genomen en geleerd. Niet perfect, wel echt. En misschien is dat wel het mooiste wat je kunt

te son an wow lit. Dekha hai tumne jidhar jidhar Allah Taji ki awaaz mein. Dil ke tar tar jo hai wo sab cheer gaya hai. Sommige mensen blijven altijd dichtbij. Sommige mensen, dat zijn mooie herinneringen. Sommige mensen blijven altijd dichtbij. Niet omdat ze er nog zijn, maar omdat ze voor altijd een bijzonder plek hebben in je hart. Deze spreuk gaat over liefde die blijft. Ook wanneer iemand er niet meer is. Het gemis kan groot zijn, maar de herinneringen verdwijnen niet. Ze krijgen juist een andere plek in je hart. Soms hoef je iemand niet los te laten om verder te kunnen. Je kunt de liefde, de mooie momenten en de mooie herinneringen met je meedragen, terwijl je langzaam leert leven met het gemis. En de boodschap is: niemand kan uit je leven verdwijnen. Niemand kan uit je leven verdwijnen. Maar wat die persoon voor je heeft betekend, hoeft nooit te

सदाबहार गीत फिल्म उरन खटोला से आपके लिए पेश किया। मोहम्मद रफी जी की आवाज में नेक दी फैफ फैफ तक के ये पिक्चराइज हुआ फिल्म है मेरे दोस्तों। फ्रेंड्स का एक क्लेन रिमाइंडर फॉर वंदाग मेन लिफ मेंसर लिफ लिफ लुस्टरर्स, एक्टे फ्रेंडशिप hoeft niet perfect te zijn. Het gaat niet om hoe vaak je elkaar spreekt, maar om het gevoel dat je er voor elkaar bent. Soms is een klein berichtje, soms is een berichtje genoeg. Een luisterend oor, een lach, een knuffel of gewoon weten, ik kan altijd bij jou terecht. Koester die mensen bij wie je zelf mag zijn. Dat zijn de vriendschappen die goud waard zijn. En deze tekst gaat over wat echte vriendschap betekent. Het hoeft niet perfect te zijn en je hoeft elkaar ook niet iedere dag te spreken. De kern is, het gaat niet om hoe vaak je contact hebt. Soms spreken vrienden elkaar een tijdje niet, toch kan de band sterk blijven en dat is ook wel zo. En er voor elkaar zijn is belangrijker. Een berichtje, een luisterend oor, een lach of een knuffel kan soms alles betekenen. Bij echte vrienden mag je jezelf zijn. Je hoeft je niet anders voor te doen. Je voelt dat je geaccepteerd wordt zoals je bent. Koester deze mensen, mijn lieve mensen. Koester deze mensen. Vriendschappen waarin je jezelf kunt zijn. Vertrouwen voelt en er voor elkaar bent. Zijn waardevol. De mooiste boodschap is, echte vrienden draait niet om hoeveel tijd je samen doorbrengt, maar om het gevoel dat je er voor elkaar bent. Sommige mensen zie je misschien niet vaak, maar zodra je elkaar weer spreekt, voelt het vertrouwd. Dat is vriendschap die goud waard is.

0: जी मेरे दोस्तों कि मेरे पीछे एक दीवाना, मेरे आगे एक दीवानी। ये फिल्म निकाल दिएगा, फिल्म नजराना से आपके लिए पेश किया गया है मुकेश जी और आशा भोसले जी की आवाज में। राज कपूर, विजयंती माला, उषा किरण, आगा, सबिता, सबिता चटर्जी इस फिल्म में अपना कला प्रदर्शन की है।
1: हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07532347। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari 2027 mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Net als veel ouders maakt de regering zich grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Mantelzorgers hebben meer steun van de overheid nodig. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau in een nieuw rapport. Het planbureau pleit onder meer voor betaald mantelzorgverlof, zodat werkenden de zorg voor hun naasten beter kunnen combineren met hun baan. Volgens de onderzoekers kan zo'n regeling voorkomen dat mensen noodgedwongen minder gaan werken of zelfs helemaal stoppen met hun baan. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen het risico plotseling in te storten. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gevaar zit in het staal uit de jaren 50 tot jaren 70 dat gevoelig is voor waterstofverbrossing. Hierdoor kunnen onzichtbare haarscheurtjes ontstaan, waardoor de constructie het zonder waarschuwing vooraf kan begrijpen. Ondanks dat het ministerie op de hoogte zou zijn van de risico's, wordt er volgens de experts nauwelijks actie ondernomen. En in Maastricht worden vandaag de nieuwe Michelinsterren uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appel ziet dat de topgastronomie verandert. Ze ziet dat menus bijvoorbeeld slinken van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. Ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 119 restaurants met 1, 2 of 3 sterren. Het weer tot slot. De ochtendspits kan nog last hebben van mist, maar in de loop van de ochtend lost die op. Het wordt verder een mooie herfstdag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden.
5: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: कुरान दराम सूद वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toe live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toe België Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Faro.fm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
7: De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Zijn de regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. Hackers hebben ingebroken in het Deense bevolkingsregister en daarbij persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen buitgemaakt. De gestolen gegevens bevatten namen, adressen en Deense BSN-nummers. Denemarken telt ongeveer 6 miljoen inwoners, maar het datalek omvat ook gegevens van geëmigreerde en overleden personen. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons op de hele school verbieden. Laptops en telefoons mogen dan ook in de pauze, in de aula of op het schoolplein niet meer worden gebruikt. Nu geldt op veel scholen alleen nog een verbod in de klas. Omdat het kabinet zo'n verbod niet wettelijk kan afdwingen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met veel ouders en instanties grote zorgen over het toenemende telefoongebruik onder kinderen. En in Maastricht worden vandaag de Michelinsterren weer uitgereikt. Culinair journalist Lisa Appels ziet dat de topgastronomie verandert. Menus worden vaak ook kleiner, van ooit 15 gangen naar nu vaak 6 of 7. En ook wordt fine dining steeds informeler. Nederland telt op dit moment 100.

0: Fahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het schoolplein. Staatssecretaris Aerts presenteerde een strategie met 40 regelingen voor een veilige online wereld voor kinderen, waarvan 15 nieuwe. Omdat zo'n verbod niet wettelijk kan worden afgedwongen, gaat het om een dringend advies. De regering maakt zich samen met ouders grote zorgen over het toenemende online gebruik onder kinderen en jongeren. Dagelijkse schermtijden van 5 tot 6 uur zijn niet ongewoon. Kamervoorzitter Tom van Kampen roept overmorgen ministers naar het parlement vanwege een groot aantal onbeantwoorde schriftelijke vragen. Ruim een week geleden lagen nog 66 sets vragen open. Het extra vragenuur moet bewindspersonen motiveren deadlines niet te overschrijden. Ministers hebben maximaal 6 weken om schriftelijke vragen te beantwoorden. De Spaanse premier Sanchez heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Dit naar aanleiding van de aanhoudende woningcrisis in Spanje. Die leidt al weken tot grote protesten. Sanchez' regering diende vorige week 2 wetsvoorstellen in om de crisis aan te pakken, maar het parlement stemde beide voorstellen weg. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736322747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

Kate Parker and Shake It by Nathan and Safiera. From the music pharmacy Showtime, 100% live, bro. Ik laat me aan, ik oude beautiful song, hey, oude Sunaniko, jaar, hey, hey. Nog een telg van de Wagit Hussein family. Ibo Wagit Hussein, tien, din bihue, Nikala, hey. Hamte, jinke, sahare.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: Uit vertrouwelijke documenten en gesprekken met een aantal UWV-medewerkers blijkt dat mensen met een biculturele achternaam bij fraudeonderzoeken vaker beboet worden. In Alkmaar, Amsterdam en Utrecht had 44% van de onderzochte mensen een biculturele achternaam, maar ze ontvingen 74% van alle boetes. Doordat boetes ook hoger waren, betaalde deze groep 98% van het totaalbedrag. Het kabinet wil dat basis- en middelbare scholen per 1 januari volgend jaar mobiele telefoons verbieden op de hele school, ook tijdens pauzes en op het

0: te beantwoorden. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens zijn verblijf in Australië geradicaliseerd is. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week woensdag viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig een duikvlucht maakte van 4200 meter. Dankzij hulp van passagiers en cabinecrew landde het alsnog veilig. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

A masterpiece of composing by Maestro Madan Mohan. Kishore Dake Madhur Awas me uit de film Cha Cha Zindabad 1959. तो कुछ ज्ञान के बातें हो जाए हमारे विपरीत श्रोताओं जरा गौर फरमाए। पुराने जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने छुटकारा आजादी फ्रीहेड के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखकर चले गए हैं। कुछ जीवित हैं और कुछ भगवान को प्यारे भी हो गए हैं और ये बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये आशा उम्मीद लेकर कि इन बातों से कुछ ना कुछ सीख तो हम लोग जरूर सीखेंगे। अर्ज किया है कि देखा जाए कॉन्टेस डियान द बूसाक से वॉज एन फ्रांस स्क्राइबस्टर एंड लीव फ्रॉम 1829 टू 1899। और कॉन्टेस डियान ने कही है vrijheid, छुटकारा के बारे में यार कि फॉर एन वर्कसामे एंड ontwikkelde geest इज vrije tijd niets anders dan vrijheid om zijn bezigheid te kiezen. Agamemnon Kaiserie George Orwell. Hij was een Engels schrijver, ook PS van Eric Blair. Leefde van 1903 tot 1950. George Orwell, en ik ga hij azadi ke bare mein aaro ki vrijheid is de vrijheid om te zeggen dat 2 plus 2 4 is. Als dat wordt verleend, volgt al de rest. Albert Camus, hij was een Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur 1956. Leefde van 1913 tot 1960. O Albert Camus, neka hij vrijheid, azadike barmiaruki. Als de mens er niet in slaagt gerechtigheid en vrijheid te verzoenen, dan slaagt hij nergens in. Gerard Rief, hij was een Nederlands schrijver en dichter. Leefde van 1923 tot 2006. O Gerard Rief, nee, ka hij azadike barmiaruki. Hoofdzaak is dat wij zuiverheid betrachten op eigen lichaam en geest. Eerbied tonen jegens de natuur en lief zijn jegens dieren en vogels, gekooid of in vrijheid, die net als wij in angstige barensnood wachten op verlossing. Een mond vol, maar heel goed. Agame Kaiserie Nelson Mandela ji kuch azadi ke bare mein. Hij was een Zuid-Afrikaans advocaat, politicus en anti-apartheidstrijder. Leefde van 1918 tot 2013. Nelson Mandela nikahe azadi ke bare mein aroki. Zolang armoede bestaat, is er geen echte vrijheid. Agamemnon Montesquieu, hij was een Frans filosoof en leefde van 1689 tot 1755. Montesquieu, nekha hij azadi, vrijheid, kebarmiaro. Als de wetgevende macht verenigd is met de uitvoerende macht in een persoon of in een bestuurlijk lichaam, dan is er geen vrijheid, omdat men moet vrezen dat dezelfde monarch of senaat die tyrannieke wetten uitvaardigt, ze ook tyranniek zal uitvoeren. Agamekaya Mahagyani Sri Krishnamurti ji, in India geboren spiritueel leraar, 1895 tot 1986. Krishnamurti ji nekaya kort maar krachtig. Voor meditatie is vrijheid nodig. Jean-Paul Sartre, hij was een Frans schrijver, filosoof en Nobelprijs literatuur 1964 en leefde van 1905 tot 1980. O Jean-Paul Sartre, nekahe azadike barmiaruki. Wanneer in een mensengeest eenmaal de vrijheid is losgebroken, hebben de goden er geen vat meer op. Zeebaar.
Willem Durant, hij was een Amerikaans geschiedkundige en schrijver, leefde van 1885 tot 1981. Erwil Durant nikahai azadike barmearuki. De beschaving begint met orde, groeit met vrijheid en sterft met chaos. En de laatste van vanavond, kreeg hij Virginia Woolf. Zij was een Brit schrijfster en feministe. Leefde van 1882 tot 1941. En Virginia Woolf, kreeg hij Azadike Barmearoki. Om van de vrijheid te genieten, als de gemeen plaats te vergeven is, hebben wij beheersing over onszelf nodig. Tomari Piripreshurta, Bui Aap Kutchika Houte, Udaharan Sunajo, Azadi Vrijheid Kebarmi Jatahai. U heeft net kunnen luisteren naar een paar zeer leerrijke citaten die over vrijheid gaan. Yashami de lekker in Batukome Aap Sebiko Sunaya, Kikuchna Kutch Sik, to in Batusiam Luk Jerur Sikhe Honge. Program ko aage badhata hoon aur ek ati sundar bayan sunan ko ja rahe hai aap sabhi ko sangeetkar ka Shaheen Shah aur Badshah the great Kishore da aaj mujhe jal jaane bhi do kya baat hai it's a song jo kabhi nahi release hua unreleased song एक फिल्म बनने वाला था रहनुमा जो कभी निकला नहीं और ये नगमा परा था तो लोगों ने धर दिया है हम लोगों के लिए मिलके सुनते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग किशोरदा और मदन मोहन का कॉम्बिनेशन

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार, फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 7 3 6 5 2 2 7 4। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
0: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar €39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Taxfree, Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live, dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing. Algonay Dagalo, de broer van de beruchte leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF, ook sleutelspeler binnen de Soedanese paramilitaire organisatie, bezocht eind 2024 onder de valse naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie nog justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd.
5: Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015.

0: naam Ahmed Musa een vredesconferentie in Den Haag. Hij stond toen al op een Amerikaanse sanctielijst. Beeldmateriaal werd ingezet als propagandamateriaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken informeerde politie noch justitie over zijn aanwezigheid. Het RIVM pleit voor betere bestrijding van hepatitis B en C in Nederland. Experts stellen voor om asielzoekers bij binnenkomst standaard te testen, een centraal registratiesysteem op te zetten en voorlichting over vaccinatie te verbeteren. Jaarlijks sterven 450 tot 500 mensen aan de gevolgen van deze ziektes. Op meer dan 400 Franse onderwijsinstellingen is vandaag gedemonstreerd tegen vermeende tekortkomingen in het onderwijs. 400 tot 500 locaties waren geheel of gedeeltelijk gesloten. Protest begon bij scholieren en breidde zich uit naar universiteiten. Al zeker 5000 mensen werden gearresteerd. Voor morgen worden nieuwe grootschalige protesten verwacht. En Australische autoriteiten onderzoeken of een Omaanse co-piloot tijdens een verblijf in Australië was geradicaliseerd. De man studeerde daar tussen 2015 en 2017 op een studentenvisum. Vorige week viel hij tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv zijn Indiase gezagvoerder aan met een noodbijl, waarbij het vliegtuig 4200 meter daalde. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zon. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het wel 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: Sahom Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
2: Digitale radio, wagonfm.nl.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal jaarlijks geadviseerd werd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog en de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. Het hoofd van de Duitse Buitenlandse Inlichtingendienst BND heeft het parlement gewaarschuwd dat Rusland van plan is militaire hulp aan Oekraïne fysiek te saboteren. Na een droneaanval op het vliegveld van Leipzig verwacht BND verdere aanslagen. Ook Nederland met defensiebedrijven en logistieke schakels loopt risico. En de Europese Commissie maakt 130 miljoen euro extra vrij voor drones aan EU-grenzen. Dat geld is bedoeld voor toezicht op de grenzen en bestrijding van vijandige droneactiviteiten. Eerder was al 250 miljoen en 169 miljoen vrijgemaakt. Daarmee bedraagt het totale budget nu ruim 500 miljoen euro. En dan nog het weer. Vanmiddag is het overal op wat stapelwolken na vrij zonnig. In het noorden en noordwesten wordt het rond 20 graden. In Limburg kan het tot 22 graden worden. En er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, 405 euro per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor 510 euro. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen to live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen to BGL Reizen, live in concert, Jubin Nauteliale. Dag 1, Zoutdal. Dag 2, Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, fris drank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info

0: pizza's ben ik zo zat.
1: Alleen dit man.
0: Oh mijn meisje, kom eens horen. Zwaard. In plaats van.
2: Dude. You're such a fucking genius, dude. Where do you like do? Like, how do you learn that, dude? Like, what college do you go to? Like, dude. Oh, we just gotta add like a big sword, dude. Wow. You like a sword, dude.
0: Oh my meisje. Oh my meisje. Oh my meisje. Oh my meisje.
1: Ja, pizza's ben ik zo zat.
0: Oh, waar komt dat vandaan? Stay out.
1: Oh.
2: Dude.
0: Ja, dat bedoel ik. Shank.
3: Dat die op die PC. Nee, dat heb ik gevoel.
4: Wat is die prikker van Mix & Master? Okay, is goed.
5: Het lag niet aan mij. Het lag niet aan jou, maar aan mij. Sachibat hadoso. Ik bar fir Ashni Matadin King Lio kesaat.

0: Je hoortoestel opladen terwijl je slaapt.
1: Ja, dit is Savaria Kebaat, Kaseko Rhythm All Stars, Nawang Rai.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, wagonfm.nl.
6: Dit is het Vahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
7: Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten

0: zesde hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: अभी आप सुन रहे थे मर जानी मर जानी।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: Betaalbedrijf Money met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming, wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07536522447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl।

0: Oldies, Vahon, Hindustani Radio.
1: Advocatun Kantor Anand Ram Sud Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtoer Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Loret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schelp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toen live in concert met Jubin Nauteliale. BG vertrekt zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toen BGL Reizen live in concert. Live in concert Jubin Nauteliale. Dag 1 Zoutdal. Dag 2 Jubin Nauteliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag. Ik ben Edward Niesing.
6: Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert PayByBank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. PayByBank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर

0: Dit is het Valhond Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
1: Betaalbedrijf Molly met 350.000 Europese klanten introduceert Pay by Bank als alternatief voor Wero, de opvolger van iDeal. Pay by Bank biedt geen koopbescherming wat webwinkels aanspreekt vanwege lagere kosten en eenvoudiger afhandeling. De nieuwe concurrent kan leiden tot meer prijsconcurrentie tussen aanbieders en mogelijk lagere tarieven voor online betalingen. Na onderzoek van Follow the Money blijkt dat bij zeker 16 Nederlandse bruggen een risico bestaat op plotselinge instorting door waterstofverbrossing van voorspanstaal. Ondanks beloftes van oud-minister Matlener zijn de aanbevolen maatregelen nauwelijks uitgevoerd. Bij de helft van de bruggen vonden het afgelopen half jaar geen inspecties plaats, terwijl dit 2 maal per jaar wordt geadviseerd. Transavia start een grootschalig bezuinigingsprogramma omdat de luchtvaartmaatschappij onvoldoende winst maakt. De kosten zijn hoog, de concurrentie groeit. Vorig jaar behaalde Transavia een winstmarge van 1%, terwijl minimaal 8% nodig is voor financiële gezondheid en vernieuwing van de vloot. Of er banen verdwijnen is nog niet bekend. En in Schiedam worden in 2 parken bodemonderzoeken uitgevoerd na een reeks hondensterfgevallen. In Park de Plantage stierven 5 honden na het uitlaten. Een 6e hond overleed na alleen in het Beatrixpark gelopen te hebben. Politie en gemeente onderzoeken mogelijke vergiftiging en giftige paddenstoelen. Grote delen van het Beatrixpark zijn afgezet. Tot slot het weer. Vanavond blijft het over het algemeen helder. Het waait maar matig en de temperatuur daalt naar tussen de 11 en 14 graden. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en wordt het tussen 7 graden in het zuidoosten en 15 aan de kust.
0: En tot zover het nieuws op Valhon Hindustani Radio.

En dus to enjoy the evergreen melodies from Aydin Baharke 1961-66. Oh, dat is de special song van Asje Preek en haar minder kan zong. Hey, Maria.